0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op zaterdag 8 augustus is er in de zomerbar van Zomergem in Weinegem de 9e editie van de Antwerpse Dag. Het gratis dialectfestival zet opnieuw het Antwerp centraal met vanaf 2 uur optredens van 7 artiesten en bands, waaronder Lucaals, De Pikkedieven en Viertakt, de tributeband van The Strangers. Nieuw dit jaar is ook een stand van Antwerp Original met Antwerpse merchandise. De organisatie wil met het festival de Antwerpse dialect en muziekcultuur levend houden. Park Zorgvliet in Hoboken is ook dit jaar het decor voor Camping Louisa, een gratis muziekfestival op 3 woensdagavonden in augustus. Op 12, 19 en 26 augustus staan zowel lokaal talent als gevestigde namen op het podium, met onder meer Remo van het Groenewoud, Deborah Ostrega en de Kate Bush tribute band What the Bush. De concerten starten telkens om 7:30 en de toegang is gratis. De plannen voor de heraanleg van de Wouter Hakelaar

In Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond.

kan in de voormiddag wat lichte regen vallen. Daarna wordt het droog en krijgen we al maar meer opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weerscenario met eerst een spatje regen en later opklaringen. Zaterdag begint dan weer zonnig en komen de wolken en wat buien naar de avond pas opzetten. Het is dan wel warmer met ongeveer 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen. Op zaterdag 8 augustus is er in de zomerbar van Zomergem in Weinegem de 9e editie van de Antwerpse Dag. Het gratis dialectfestival zet opnieuw het Antwerp centraal met vanaf 2 uur optredens van 7 artiesten en bands, waaronder Luc Kaals, de Pikkedieven en Viertakt, de tributeband van The Strangers. Nieuw dit jaar is ook een stand van Antwerp Original met Antwerpse merchandise. De organisatie wil met het festival de Antwerpse dialect en muziekcultuur levend houden. De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia.

Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen. De plannen voor de heraanleg van de Wouterhakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond. Park Zorgvliet in Hoboken is ook dit jaar het decor voor Camping Louisa, een gratis muziekfestival op 3 woensdagavonden in augustus. Op 12, 19 en 26 augustus staan zowel lokaal talent als gevestigde namen op het podium, met onder meer Remo van het Groenewoud, Deborah Ostrega en de Kate Bush tribute band What a Bush. De concerten starten telkens om 19:30 en de toegang is gratis.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Er kan in de voormiddag wat lichte regen vallen. Daarna wordt het droog en krijgen we al maar meer opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weerscenario met eerst een spatje regen en later opklaringen. Zaterdag begint dan weer zonnig en komen de wolken en wat buien naar de avond pas opzetten. Het is dan wel warmer met ongeveer 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Park Zorgvliet in Hoboken is ook dit jaar het decor voor Camping Louisa, een gratis muziekfestival op 3 woensdagavonden in augustus. Op 12, 19 en 26 augustus staan zowel lokaal talent als gevestigde namen op het podium, met onder meer Remo van het Groenewoud, Deborah Ostrega en de Kate Bush tribute band What a Bush. De concerten starten telkens om 19:30 en de toegang is gratis. De plannen voor de heraanleg van de Wouterhakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond. De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia.

mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet. En nergens

0: De West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: I want you to want me.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Er kan in de voormiddag wat lichte regen vallen. Daarna wordt het droog en krijgen we al maar meer opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weerscenario met eerst een spatje regen en later opklaringen. Zaterdag begint dan weer zonnig en komen de wolken en wat buien naar de avond pas opzetten. Het is dan wel warmer met ongeveer 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen. De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia. Op zaterdag 8 augustus is er in de zomerbar van Zomergem in Weinegem de 9e editie van de Antwerpse Dag. Het gratis dialectfestival zet opnieuw het Antwerp centraal met vanaf 2 uur optredens van 7 artiesten en bands, waaronder Lucaals, De Pikkedieven en Viertakt, de tributeband van The Strangers. Nieuw dit jaar is ook een stand van Antwerp Original met Antwerpse merchandise. De organisatie wil met het festival de Antwerpse dialect en muziekcultuur levend houden. Dit is

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met drie zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair. Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus-Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

0: Faster, joga a mão pra cima.
1: Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders. Tegeloutlet.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Er kan in de voormiddag wat lichte regen vallen. Daarna wordt het droog en krijgen we al maar meer opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen hetzelfde weerscenario met eerst een spatje regen en later opklaringen. Zaterdag begint dan weer zonnig en komen de wolken en wat buien naar de avond pas opzetten. Het is dan wel warmer met ongeveer 27 graden.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Park Zorgvliet in Hoboken is ook dit jaar het decor voor Camping Louisa, een gratis muziekfestival op 3 woensdagavonden in augustus. Op 12, 19 en 26 augustus staan zowel lokaal talent als gevestigde namen op het podium, met onder meer Remo van het Groenewoud, Deborah Ostrega en de Kate Bush tribute band What the Bush. De concerten starten telkens om 19:30 en de toegang is gratis. De plannen voor de heraanleg van de Wouter Hakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond. De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia.
2: Dit is

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Wondermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandelrally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chanson française uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpoeling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpoeling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Riccardo Cosciente had al een flinke naam opgebouwd in Italië toen hij met Sincerità ook in de Lage Landen wist door te breken. Opvallend genoeg werd de plaat opgenomen in Amerika met muzikanten van Toto. Dat gaf de single ook een voller en internationaler geluid dan veel Italiaanse pop uit die tijd. Cosciente werd geboren in Saigon uit een Italiaanse vader en Franse moeder. Als jongen verhuisde hij naar Rome, waar hij zichzelf piano leerde spelen. Zijn rauwe stem werd later zijn handelsmerk. De tekst van Sincerità draait om eerlijkheid en echte gevoelens in relaties. Geen ingewikkeld gedoe dus, gewoon puur uit het hart. Bij ons deed de plaats zo goed als niets, maar bij onze noorderburen schopte de single het tot nummer 14 en werd het tevens een van de bekendste songs uit Cosciente's carrière.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy's Gold.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. I Was Kaiser Bill's Batman was een luchtig en grappig nummer uit The Summer of Love van 1967, midden in de tijd van rock en psychedelische klanken. Deze novelty song kwam van de Britse act Whistling Jack Smith, een knipoog naar de zanger Whispering Jack Smith uit de jaren 20. Het nummer werd geschreven door het bekende duo Roger Cook en Roger Greenway en heette eerst Too Much Birdseed. Het opvallende gefluit werd gebracht door sessiemuzikant John O'Neill, die ook het thema floot voor de film The Good, The Bad and The Ugly. Voor televisie en promoties kroop entertainer Billy Muller, ook bekend als Kobe Wells, in de rol van Whistling Jack Smith. Met de steun van de Mike Sam Singers werd het een internationale hit. In België en Nederland haalde het zelfs de top 5. De kracht van de single zit in de aanstekelijke melodie en de absurde titel die verwijst naar Keizer Wilhelm II en een Batman, een militaire assistent. Het riep humoristische beelden op uit de Eerste Wereldoorlog. Een vervolg bleef uit en I Was Kaiser Bill's Batman heeft dan ook de status van One Hit Wonder. We luisteren naar Whistling Jack Smith.

0: mega solde bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solde en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.

klaart vanavond volledig uit en ook vannacht is het aanvankelijk helder. Naar de ochtend toe komen er meer wolken en kan er ook mistvorming zijn. Minima rond 11 graden dan. Morgen eerst lichte regen, daarna meer en meer zon bij een zachte 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 27, maar komt er meer regen, vooral naar de avond toe. Zondag zwaar bewolkt met buien en

0: Fitness Express. De ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia. In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen. De plannen voor de heraanleg van de Wouter-Hakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Een bolletje drinken met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten, dat is het Bolletjesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in de stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhard, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bolletjesfeest stelt nooit teleur. Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Expert.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zele, Gentse Steenweg 283.

Het klaart vanavond volledig uit en ook vannacht is het aanvankelijk helder. Naar de ochtend toe komen er meer wolken en kan er ook mistvorming zijn. Minima rond 11 graden dan. Morgen eerst lichte regen, daarna meer en meer zon bij een zachte 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 27, maar komt er meer regen, vooral naar de avond toe. Zondag zwaar bewolkt met buien.

Er in de zomerbar van Zomergem in Weinegem de 9e editie van de Antwerpse Dag. Het gratis dialectfestival zet opnieuw het Antwerp centraal met vanaf 2 uur optredens van 7 artiesten en bands, waaronder Lucaals, de Pikkedieven en Viertakt, de tributeband van The Strangers. Nieuw dit jaar is ook een stand van Antwerp Original met Antwerpse merchandise. De organisatie wil met het festival de Antwerpse dialect- en muziekcultuur levend houden. De plannen voor de heraanleg van de Wouter Hakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond. In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

klaart vanavond volledig uit en ook vannacht is het aanvankelijk helder. Naar de ochtend toe komen er meer wolken en kan er ook mistvorming zijn. Minima rond 11 graden dan. Morgen eerst lichte regen, daarna meer en meer zon bij een zachte 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 27, maar komt er meer regen, vooral naar de avond toe. Zondag zwaar bewolkt met buien en nog

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un XL, jullie iedereen daar, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl, met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive, en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair. Een bolleke drinken met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten, dat is het Bollekesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhaard, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutaar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bollekesfeest stelt nooit teleur.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het klaart vanavond volledig uit en ook vannacht is het aanvankelijk helder. Naar de ochtend toe komen er meer wolken en kan er ook mistvorming zijn. Minima rond 11 graden dan. Morgen eerst lichte regen, daarna meer en meer zon bij een zachte 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 27, maar komt er meer regen, vooral naar de avond toe. Zondag zwaar bewolkt met buien en

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Haatmisdrijven zijn strafbare feiten waarbij iemand geviseerd wordt omwille van afkomst, religie, handicap, seksuele oriëntatie of gender. Volgens de politie is een aangifte noodzakelijk om een onderzoek te kunnen starten en kan zo ook verdere escalatie worden voorkomen. Wie het doelwit werd van een haatmisdrijf kan ook rekenen op slachtofferzorg en begeleiding, onder meer in samenwerking met Unia. Op zaterdag 8 augustus is er in de zomerbar van Zomergem in Weinegem de 9e editie van de Antwerpse Dag. Het gratis dialectfestival zet opnieuw het Antwerp centraal met vanaf 2 uur optredens van 7 artiesten en bands, waaronder Lucaals, de Pikkedieven en Viertakt, de tributeband van The Strangers. Nieuw dit jaar is ook een stand van Antwerp Original met Antwerpse merchandise. De organisatie wil met het festival de Antwerpse dialect en muziekcultuur levend houden. De plannen voor de heraanleg van de Wouter Hakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, maar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio. Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leveringen en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Het klaart vanavond volledig uit en ook vannacht is het aanvankelijk helder. Naar de ochtend toe komen er meer wolken en kan er ook mistvorming zijn. Minima rond 11 graden dan. Morgen eerst lichte regen, daarna meer en meer zon bij een zachte 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 27, maar komt er meer regen, vooral naar de avond toe. Zondag zwaar bewolkt met buien en nog

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De plannen voor de heraanleg van de Wouter-Hakelaan in Deurne-Zuid zijn aangepast door het nieuwe ontwerp van de fietsbrug over de Sterkshoflei. Die krijgt kortere hellingen, waardoor de brug beter bereikbaar wordt en er meer groen langs de E313 behouden kan blijven. De straat krijgt daarnaast nieuwe riolering, extra maatregelen tegen wateroverlast, een breder fietspad en veel nieuwe bomen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger ingericht. Volgens de planning zouden de werken na de zomer van 2027 starten en eind 2028 worden afgerond. In het Hobokense park Zorgvliet werken alle fonteinen weer. Eén fontein moest eind mei worden stilgelegd omdat een koppel beschermde meerkoeten er een nest had gebouwd. Toen de watervogels zelfs een tweede keer begonnen te broeden, verplaatste de groendienst het nest voorzichtig naar een drijvend vlot in de vijver. Zo kunnen de meerkoeten ongestoord verder broeden en kunnen de fonteinen tegelijk opnieuw voor de nodige zuurstof in het water zorgen. Park Zorgvliet in Hoboken is ook dit jaar het decor voor Camping Louisa, een gratis muziekfestival op 3 woensdagavonden in augustus. Op 12, 19 en 26 augustus staan zowel lokaal talent als gevestigde namen op het podium, met onder meer Remo van het Groenewoud, Deborah Ostrega en de Kate Bush tribute band What a Bush. De concerten starten telkens om 19:30 en de toegang is gratis.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: feesten. West Sound, your event partner.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Breakout van de Britse band Swing Out Sister uit 1987 werd door de gelijknamige band zelf geschreven. De zangeres, Corinne Drewery, was voorheen een modeontwerpster. De naam van de band is trouwens afgeleid van de film Swing Out Sister, een Amerikaanse musical comedy uit 1945. Voor Swing Out Sister was het erop of eronder. Het trio had een contract voor 2 nummers getekend, maar hun allereerste nummer, Blue Mood, was niet in de hitlijsten terechtgekomen. De platenmaatschappij twijfelde daarom of het contract zou worden verlengd. Ze wilden namelijk geld verdienen, anders liep het trio het risico om te worden gedropt. En daardoor moest de band Breakout onder tijdsdruk en stress componeren. Je begrijpt allicht de spanning en de vreugde toen het nummer Airplay kreeg en vervolgens de charts haalde. Breakout betekende de internationale doorbraak voor Swing Out Sister. Het nummer behaalde de 4e plek in Groot-Brittannië en de 6e in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Breakout.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.